ze bij je gaf. Alle vier toe koe, die lieve meid, een mensen draai ik aan loe. En die biert eraf gezinnen, doen al afscheid van hullenen. Als ze vier het gaan, wordt een ander man ze zaal.

is doodse woorden hang voor altijd aan je lip. En een glimlach leidt die en die lijnen om zijn oor van een man wat net niet bij

zelfs van siepend af, wat bijna nergens neer. Waar rood staan zonder woorden, en die tuinen wijs mij waar die noorden is, dan weet ik

实行。Wat mijn huis is, waar mijn hart is, en mijn hart is daar bij jou.

0: Ek weet ons kom amper tot die einde, maar ek is so bly dat jy hier was. Ek dink baie mense is bly. Ek ben Eloise was ook hier gewees. Yeah. Sy het ook sommer ietsie geëet. Wat was daai wat jy van gegeet?
1: Sashimi
0: met die pineapple en dit. Nee, ek kan nie op 'n oor dit dink.
1: Hy's 'n fermented pineapple.
0: 'n fermented pineapple. Mm. Nou, hoe maak mense fermented pineapple?
1: So suiker, salt. Mm. Or you can go the alcohol and the lime too as well. Mm. But yeah, I did it like the standard, you know.
0: En hierdie kan jy gaan kyk op RSG se sosiale media blad. Kan jy nou? Ja, jy kan nou. Jy kan nou gaan kyk hoe lekker het hierdie man vir ons kos gemaak. En daar is nog 'n taco ding hier buite. 'N taco Monday.
1: Taco en tequila.
0: Glad nie. Ek weet het klink so. Maar hulle het in die Bybel ook het gesê, hoor. Die mense het geklink of hulle dronk is, maar hulle die Heilige Gees gehad. Ek sê, maar hulle nie maar kan preek hier vandaan nie. Nou, wat wil jy vir jong mense sê wat voel hulle omstandighede gaan hulle hele lewe bepaal?
1: Wat ek vir hulle wil sê is dat keep pushing, moet nie stop, because the moment you want to give up, that's the moment that it could happen.
0: Yeah.
1: You know, it takes a lot to do what you want to do, you know, especially for our people, you know. Yeah. So you should never give up. It's okay for people to see you fall, as long as you keep on standing up, because every time you fall, which means you're getting closer to what you want, you know, and you need to consistency. Keep showing up.
0: Yeah.
1: You will be recognized. Mm. You will definitely be recognized if you keep showing up.
0: Wat wil jy nog bou vir jou gemeenskap?
1: So, like, especially vir my gemeenskap, in die area waar ek kan aanlaaf kon. Ek wil, en het moet government basis is, verstaan jy, van die rede van hoekom ek dink, dan gaat het beter is, maar ek wil a space opzet in die Kaap, waar ek andere privileged people, die 9 o'clock till 4 o'clock training gee. Barman, kitchen, management, anything around hospitality, that's what I want to build and set it up in a space. And then I want to have like 40 students a day that comes from, but they need to be in bad spaces, you know. They need to come from gangsterism, there should be people that was being on drugs, even though you're 30, 40. Yeah. I want to make that change, you know. I want to set the space up and give back to my people to make that difference. Because I'm doing it now. That's what I'm doing here in Johannesburg. All my people that's working here now, it's people that comes from the scullery. No one that I have there besides myself and my sous chef is qualified. And another guy that I got qualified at from another school, because I do work very closely with the school, say CPHS school in Meerdale.
0: Yeah.
1: And they do take my underprivileged kids and they give him the paperwork and I teach him the skill, you know, which is cool. But I wanna do it on a bigger scale, you know. I wanna do it on a bigger scale.
0: I've seen it,
1: you know, because
0: definitief sien het, ek sien het nie net omdat ek jou hier op die draadloos het nie, maar ek sien het, eerlijk waar.
1: Because basically, like, the thing is this, like, many things and many people do things to, like, benefit for themselves, and I want to be completely honest, because that's what it's about, they need to live. But then I look like what my boss did to do. He did all of this, but he never asked me for anything. Even told me, if you want to leave, you can leave, I'm happy, you're ready.
0: Yeah.
1: Do you get what I'm saying? So that's the mindset and the heart that I have. I want to give back because I feel guilty. You know, I feel guilty that I'm in this space and I'm not giving enough. You know, I feel like my time for shining as it should be would be when I have that giving back to my people and seeing gangsters, drug addicts, prostitute people, all of them in a space where they're all trying to find their way, you know. And until I didn't achieve that, nothing is stopping me.
0: Dis vir my ongelooflik. Wat is daai toekenning wat jy ontvang het vir die restaurant? It's a Lux 2-star.
1: Yeah, it's a 2-star. It's just basically like, it's a award, you know. It's like 2-star, 1-star. It's actually a big thing. But to be honest, like, I...
0: Nee man, jy kan nie sê, is a groot ding, maar om eerlijk te wees...
1: it's a big thing, but like, I wanna be honest, you know, it is a big thing.
0: Wat is sterre is die?
1: It's a 2-star restaurant award.
0: Ja.
1: You know, and then it's the best hotel restaurant.
0: Okay.
1: You know, and then it's a eat-out one-star restaurant, which is also very good. We're very thankful. We are very thankful, and me, myself, I'm very thankful for all the awards, and I appreciate the recognition of all of them. But I'm doing this, like I told you before, it's what I love doing, you know? And the team that's behind me also, like, I couldn't have done it without them.
0: Yeah.
1: You know, so our cooking is based on our insides.
0: Yes.
1: You know, it's what we love doing on a daily basis.
0: Yes.
1: You know, so we couldn't get those stars without
0: the mense rondom
1: jou. Do you get what I'm saying? And doing what we're doing. You know, so it's a lot of love. You know, you were in the kitchen the other day.
0: Yeah.
1: It was your first time there. How did you feel like it's your house?
0: Yeah,
1: Did you feel the energy around you?
0: Ja, ek het gevoel ek word gebullied deur my broers. Ja.
1: Hi, Sivani.
0: Ja, ek sê maar net, jy weet, maar jy kort dit. Ek bedoel, as hulle my nie goed genoeg geboelie het, kan ek nie nou die boelies hanteer nie. So, nee, ek grap maar net, was baie lekker en ek dink dit gaan nog uitgesaai word op eindelijk Let's Connect op SABC2. Maar as jy vandag met daar die jong seun kon praat, wat sou jy vir hom sê?
1: Ek moet eerst uitvind wat is het wat hy deurgaan. I first gonna have to know, like, look, because it's easy to say do this and do this, and that's what many of us do. We tell our kids as well, don't do that, but we don't ask them what's wrong.
0: Yeah.
1: Why did you get to that?
0: Yeah.
1: Do you get what I'm saying? And that's for a big person as well. They say a groot man, ja, they play die doen en die doen en dat. Of they say screw you can, ja, they say gang, they say look and do. Maar they vraag you can sit in my can.
0: What gaat aan?
1: What fat for you? Om die ding te doen. What happened for you to escalate in that one?
0: Yeah.
1: You know, why are you doing what you're doing? And then I would be able to gauge with him, tell him, okay, take this direction or take that direction.
0: Yeah.
1: But I can't sit here, I can't sit in VOC, ik ga voor hem die zien, ik ga voor hem die zien, voor hem die zien. As ik hier verstaan, wat de circumstance, wat de...
0: Hey!
1: Ja, ja!
0: Oh ja!
1: Wat, hoe kan ik nou zien?
0: Ja, wat se omstandighede?
1: Wat omstandighede is hy in nie? Verstaan jy?
0: Nou, so kom ons vat sommer die lightie wat met die geweer staan, nee, wat ek nou gesien het daar by die tuckshop. Man lyk asfaal, maar hy het 'n geweer. Hy staan, hy's daar vra vir 'n R2, maar hy lyk hy kan jou hele wallet vat. So, of hele beursie vat, verstaan? So,
1: vir eerste, ek had vir hom, en as ek by die winkel kom en ek sien hier staan een jong man met 'n geit en hy vra R2,
0: dan
1: had ek vir hom 'n pijn en drink op, sonder dat hy weet, had ek sê, kan hy hebben pijn en drink?
0: Ja, ja.
1: Nou, then I'm gonna ask him, my broer, vir wat soek zijn het R2?
0: Ja.
1: En hy sê, nou, ek wil 1 syrook uit doen, en sê, kom, nou man, hier sê, drink en ek ook.
0: Ja.
1: Kom, loop samen.
0: Ja.
1: Verstaan jy?
0: Ja.
1: Nou had ek hom vra, kijk hier, hoe voel jy om so te operate, so zijn te operate?
0: Ja, ja.
1: Verstaan jy? Nou had hy my sê, nou, groot man, sien, ek doe net hiervan, kom, nou had ek hom sê, denk zij als zij zo opereert dat zij zal één dag een familie en kennis en een kwaaie week en een kwaaie currency rijden. Als zij zo opereert of denk zij zal tronk toe of zij gaat dood.
0: Ja.
1: Nog een rijmer zo'n respond man. Ja, ja, maar is niks voor ons en lille wat. Ja. Wat ik om zeer mijn maat, weet je wat. Nou? Hij is spijen voor jou. Weet je ook om? Van zij kan zien, zij kan praten, zij kan lopen. Soos ek en sy nou hier loop en praat, is daar mense wat baklei haar vir hulle lewe. Daar is mense wat goed is, wat nog nooit baie dinge gedoen het, wat die hulle eie hande kan verbruik om te pien. Verstaan jy? As goeie mense daar wat jy kan sien, dan sê jy nie, is a miracle vir jou, om alles te het wat sy het, en sy vat die pad. Nog had ek moes nou vir hom versag, man.
0: Ja.
1: Om vir hom te laat saam hy sien, dat die ding waar hy by mekaar is, dat is bitter vir hom, van hy complain oor die, maar dat is mense wat hy in sta het, verstaan jy? Nou gaat ek alweer vir hom sit in hy level en waar hy sy self moet sit in hy position.
0: Yes.
1: Gaat ek hom vraag, hoe sal sy gevoel het, as God vir jou kreet het, en sy kan nie geloop het, of sy kan nie gepraat het, hoe sal sy dan gevoel het? Verstaan jy? Nou gaat ek hom sê, my mita, ik zie je om veel dom te maken.
0: Ja.
1: Maar wat ik ook kan zien is, als je zo leven, ze gaan eigenlijk dood of ze gaan dronken voor de rest van je leven. Verstaan ze? Van een real gangster vat zijn malen etiket uit. En ze gaat hij kan doen als je zo opereert.
0: Ja, ja.
1: Verstaan ze? Ze kan nog altijd de gangsters. Ze kan een gangsters wat karren recht maken.
0: Ja.
1: Verstaan ze?
0: Ja,
1: en je call de gangster mechanic.
0: Ja.
1: Verstaan ze?
0: Ja, ja.
1: Maar dat is bij je ways hoe ze gangster kan is. Maar die gangster way gaat hij weer vatten daar wat ze wil zien. Mm. Verstaan je? En daar is die topic wat ik voor hem zou geven, mijn maat.
0: Nee, jong, dit is krachtige goed, hoor. Ik denk dat het zo fantastisch om met jou te praten, hoor. Want voor mij gaat het net over die andere hoek wat een mens moet kiezen. Want omdat je niet iets verstaan, nie, nou wil jij die ding slaan. Mm. Je wil nou die politie bel. Je wil,
1: ja.
0: Hey, man, het nog eens iets verkeerd
1: te doen. Nie,
0: ja, maar je weet dat het is iets verkeerd op.
1: Ja.
0: Maar hoe je dit zo mooi gesteld hebt, hoop ik dat iemand geraakt is vanavond. Wat luister, net per ongeluk bij elkaar staan of in elkaar zit en rij ver om iets verkeerd te gaan doen, maar iedere stasie wat hulle kry is RSG. Maar ons weet nie hoe die Here sal werk nie. Maar ek dink hy werk in wonderlike maniere.
1: En dit is wat hulle moet doen. Ek dink die ouers daar wat saffer met hulle kinders wat gangsters is en in die tronk is en so. Ek dink baie rechte ding is om te doen. Is net om die kansen vat om te sitten met jou sien, as hy nog in die rondte was en in die gevangenis was. En om net te vraag, my kind, sê vir moeder, man, wat is het dat moeder hier doen, he, vir jou om dit te doen wat jy doen? Verstaan jy? Ek weet, baie gaat van hulle gaat sê, ja, ma, ons kreeswa, hier is die kosie, like, ek het hier weekie, en so, baie gaat hulle ouwe sê, maar ek dink, is al kwaai is, as mami net sit met hom, en try hem te interact, en vind uit, man, wat is het wat hy maak hier, en hoe kan ons ween, voor nog een ma, uit haar loop, en huil, en sien, my kind was geskeerd. Staan je van het gebeur? Soos ik zie, ik en jij zit nu hier.
0: Ja.
1: Als iemand wat pak leven wil leven.
0: Mm.
1: Verstaan je nou? Ja. So is deze ding, man. Mm. Vat je zien, gee hem het drukje, praat met hem. Have an open conversation instead of just pushing him down.
0: Soos ek altijd gezegd, als kind, als ik die microfoon van optel, mijn pa was een pastoor, dus ik nou 8 of 7 jaar oud was, en dan greep ik die microfoon in. Maar de eerste ding wat ik sê, wat ik kan heel doen, is morgen is niet aan ons beloven, nie. Je weet so, doen het maar liever vandaag.
1: Ja.
0: Want je weet nie wat is het nou en morgen gaan gebeuren. Die laat jy kan jy sien. Baie keer wanneer ons als ouders iets zien, dan is het amper al klaar te laat.
1: Fair enough.
0: Verstaan. So as jy nou die boodskap hoor, geloof ek dat is een baie belangrike ding om net dan die moeite te maak om by Pieti, Jannie, Sannie, Kosie en wat is jy ou van Delvrou?
1: Jo, dit is sfeer.
0: Maar ek wil sê, van kind wat onzeker begin het, tot iemand wat stories en identiteit op borde sit, vanaand was nie net een gesprek oor kos nie, maar oor tweede kanse genesing en wat moontlik raak wanneer iemand uiteindelik in homself begin glo. Ibi de Toy, baie dankie dat jy jou story met ons gedeel het, dankie dat jy jou muziekspeelhuis met ons gedeeld het, en dankie dat jy met ons jou tijd gedeeld het.
1: plezier, brother, plezier.
2: In RSG Landbouw vind ons uit waarom die oprichting van weerstasies reg oor Afrika voordele vir boere inhou. Ons gesels oor die evolusie van biodiversiteitswetenskap en ons reis saam met 'n jong wynkelderassistent na Frankryk. Vrydagoggend 25:05, saam met my, Eloise Pretorius.

0: putting in to maximize food quality. So that's for me the kind of the two-speed world for agriculture is you're supplying into these very developed markets. You're supplying very highly refined, or I wouldn't say refined, but high-quality products. Whereas in Africa, we're still focusing on basic generating the calories to feed people. But in Africa, our populations are very rapidly urbanizing. And so that's creating a dynamic where you have large concentrations of people depending on food production in the surrounding areas. That needs a certain kind of technology. And what that raises for me is this issue of this big focus on smallholder, you know, sustainable, smallholder, almost self-serving agriculture, which I just don't see as a solution for the current African situation. So then that raises the question, well, what kind of agricultural production should Africa be following to ensure that we meet our food needs? A lot of the rest of the world is not focusing so much on volume anymore. It's more on quality. In the US, a lot of their corn production, for example, is turning to biofuel. It's not turning to food. So, you know, the real risk for Africa is we increasingly on our own, potentially, with regard to food supply. And we're still struggling with what the optimal food production model is going to be. And that has huge implications for land use change, fertilizer use, irrigation, and all the sorts of things that high-tech agriculture needs to produce calories sustainably. So my view is that a lot of this discussion is what I call suffering from a strategic dissonance. In other words, the strategies that we're looking at is dissonant with the realities that we face. And somehow we've allowed sort of older ideas around population growth and sustainability, those older notions are sort of leading us a little bit down risky paths, I think. So that's been a big interest of mine.
1: Professor Guy Midgley is directeur van die Skool vir Klimaatstudies aan die Universiteit Stellenbosch. Wilfred Fortuin is aangewys as die wynagriwerker van die jaar deur die Departement van Landbou in die Weskaap. Die jong kelderassistent deel sy wedervarings van 'n uitruilprogram na Frankryk.
2: Daar in Bonn, die Sondag aand, of die Sondag, soos die alligotekere, is die drijf wat hulle in Frankryk het. Toe het die machine gebreek. Ons gewaag, die auto sê, gaan so probeer om 7:00 die aand daar te kom. Hy kom so 9:00 aan. Ek sê, toe vir A&R maak, is fijn. It's my job. I have to do it. Hy sê, no, if you want to go and rest, you can rest. Ek sê, no, I'll assist you. When we're done, I can rest. Ik zei, oké, ons het gewerk van 9:00 af, so tot 12:30 toe. Het ons, toe sê me, oké, die pres kan ons de morgenochtend skoen maken en dan die laatste weekie die ochtend doen. Toe, maar dit was een beetje exciting, want is een groot bak. So die machine rijdt door die wingel, die slaat die korrels af en dan vang alles in de bak op. So wat gebeurt het, as hulle by die keller kom, bring jy ou net die bak vir jou, en so wurm binnenin. So binnen hy wurm, hy stoot die drijven, stoot hy self uit tot binnen die pres. So ek moest net die pres gelijk krap, en so gaat het dan nie oorloopie, maar dit was vir my iets nice om te ervaar, dat die mense ook, hulle is nou wel, ek sal sê old world, maar hulle evolve ook met tyd. Ek het ook een dag, die laaste dag, wat ek by die familie was, toe moes ons wingerinspeksie gaan doen. Ek doe nie eindelijk hier in Suid-Afrika wingerinspeksie nie, en hy dag doorheen het beskrikkelijk. Ek het die ochtend, ons het die ochtend opgestaan, ons het beginne werk, of die wingerd gaan inspect, en in Frankrijk mag jy nie jou wingerd inspect, hulle gee vir jou, soos die mense van die streek, hulle het pasel, so iemand anders moet jou pasel gaan inspect, en ek het het geniet, want jy moet die siek wingerde, of die wingerde wat die disease het, moet jy kan uitken, en dan maak jy net so, jy draai so rooi lappie, nie lappie nie, band, draai jy om die wingerd, so as jy eienaar kom, en hy doen sy follow-up, en dan kan jy sien, oké, dat is maar die gedeelte wat aandag bekeer, so dit was vir my iets nice, maar dit was super, super nat. Want het gereen, ek was tot binnen my sokies net. Maar ek het het geniet. Ek het gestap die rij modder.
1: Hoekom is jy optimistisch oor Suid-Afrika?
2: Ek denk dat daar is een groot marka buiten vir Suid-Afrikaanse wijn, vooral die wijnbedrijf. En dan, as het kom by uitvoeren, al is daar nou soos tariewe wat nou ingestel word, denk ik dat zal een groot effect hebben op het Afrikaanse agriculture of landbouwsector. Ik denk ons producten is van zo'n aard dat mensen recht de wereld dat wil hebben en dat wil aanhouden. Ik zal ook zeggen, dus voor alle mensen wat voor bestaan voeren, uitvoeren, denk ik is bij belangrijk dat een mens zulke dingen of zulke initiatieven moet ondersteunen. Ja, als dingen een beetje moeilijk gaan, heb ik altijd een Bijbeltekst versie wat ik na toe gaan of terugval op. Is Isaiah 60 vers 22. When the time is right, I the Lord will make it happen. You do not need to force what I already prepared. En dat is waar ik geloof. Dat die tafel is klaargedekt. Jij moet dit uitgaan in de ding doen. Zoals mijn oma altijd van mij gezegd is. Of zij vraagt, are you ready for action? Altijd. Als ze uitgaan, zij was, als ze een family gathering weet, die anti-meneer weer ook. Zo dat blijft bij mij. Boeta, als je uitgaan, wees gereed. Dus kom ik jake challenge vat wat mij kan toekomen. En ik gebruik jake geleentje tot de beste van mijn vermoor. Zo ja, mijn ma is altijd voor mij. Als ik uitgaan, dus ochtends, good luck. Dus dat is goed, wat ben je mee blij. En als iemand er een moeilijke tijd gaat, moeilijke tijd jou niet voor eeuwig. Maar sterk mensen staan voor eeuwig. Ik wil eindelijk voor mijn ma en mijn pa danken ze. Voor 31 jaar, wat hulle in mij investeert. En dan voor die hemelse vader, voor mijn uitgespaarde leven. En die kracht wat hem elke dag geeft om op te staan. En dan zeker me, mensen weet nooit waar je morgen gaat. Je weet wat. Waar je vandaag is, ik weet nooit waar je morgen gaat. Wees je zo, ja, bereid je al voor. Vaticaanse wat ze krijgt. En dan maak zeker, als je geleentheid krijgt, die vat het met albei handen. Want ons zie altijd, die wereld is al bij om beschouwd te worden of te exploderen wordt. Maar je moet zeker maken dat die recht is wanneer die kansen komt. Dat je kan gaan in die leven bij te ervaren. Want zoals ik zelf, ik is maar van een baie klein plekje. Maar ik denk, ik zie mezelf als een voorbeeld. Ik zal ook denken, mensen zien nou voor mij of wel het denk. Ja, maar vrienden van mij denken zeker nou, ja, maar Wally is nou anders. Als maar net ik het besluit, als betere besluiten in je leven om te maken. En als betere dingen om na te streven. Ik heb nog steeds dezelfde, oh, wat ik destijds was. Maar ik heb het besluit, daar is een lijn wat gevolgd moet worden. En de hand af, zelfdiscipline. En het veeg uit te voeren en dat is wat ik volhou. Ik heb ook onderwijzer gehad, een matriek, juffrouw Hendricks. Zij heeft altijd voor mij gezegd, Boeta, het is jouw handschrift moet verbeteren, anders ga ik veel straf op je punten. Ik heb die eerste kwartaal, was mijn punten niet zo goed, dus is het als gevolg van jouw handschrift. En ik heb zeker gemaakt, ik schrijf een beetje beter, maar dat is dingen zoals mensen zelf jou zeggen, dat is fijnere details wat je moet aanwerken. En dat is maar een van die dingen, maar zij was een vrouw wat recht was, ik kom in die klas en dan schrijf je met een zwarte pen, is een blauw pen. Ik zoek een zwarte pen in je boekje, zo dat is zulke dingen. Ik zal zeggen ook, mijn pa, hij is baie streng, is een baie streng man. En aan zekere dingen wat je moet doen en aan zekere dingen wat je niet toelaat of toegelaten wordt om te doen. En dat is maar goed dat bij mij blij is. So, mijn uitgangsboodschap aan enige een of enige jong mensen buiten is, dat daar is geleentheid in die landbouw. Maak zeker dat je met de rechte skills en dat je wanneer daar geleentheid is, dat je recht is om dit met albei handen aan te grijpen.
1: Lekker om ons programma op zo'n dankbare noot af te sluiten. Wilfried Fortuin is wijnkelderassistent van Frans Hoek in die Weeskaap. RSG Landbouw leef online voort op www.elsenburg.com. Bly op datum deur alles programme daar te vind. En morgenoggend om 11:45 het ek en jy ons volgende afspraak. En daarna sien ek baie uit. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou alle sukses vir hierdie Vrydag wat voorlê. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou.
3: Die gesoute landbouprodusent is puntenerig oor sy besigheid, sy visie, sy insetkostes en helaas sy risiko's. AgriProtect van Western National Insurance beskerm die boer wat die tekortkominge van konventionele versekering herken. Kortom, AgriProtect is A-graad presisiedekking vir landbouprodusente. AgriProtect van Western National Insurance. Presisie Agri-versekering. Western National Insurance Maatskappy Beperk is gemagtigde financiële diensteverskaffers. FSP 9465.
4: Stel jou vakantie voor waar die enigste ding op die doenlysie is, om jouself te geniet. Met NCL is wereldklas etes, bekroonde vermaak en een wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is makkelijk om jouself te geniet. Boonop vaar ons nou meer as 400 bestemmings wereldwijd, insluitend Europa, die Caribiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buiten.

Môre boeke, hoe sê ek was aan XKFM? Ja, joy te daar met Malte Edberg, dan wat jy toe ek met gaan kan ek toe radio XKFM, ek was hy, toe ja, joy te daar met Malte Edberg.

0: kom ik 35 minuten zijn ge gewoon te boren het programma ga zien. Gewoon om ga komen dat ik ga te boren die toak gewoon. Kun ik am kunna drie keer ik daar ki han yo. Kun ga hou te astambia om atina. In dat je den dama bela bela limpopo kin ordina aan gaat ik ga na kreeg ik gewoon is aan hun daar gaat niet dam. Ga ik ook weer Tua kumudia ansi ngoro waki ayava na tiendeta satra daka sika. Tau kaya ki zawa klo kwe di hautu a menestere choku anitema klo aron mochwa ledi ma kuruna ma dati kwe kwa ki ya kumadim. Annalyn Moses teki bori kago.
1: Famili ayi dri ng hegege chwe wa pati yang hegyawa en dri ayak. Sorry, en yening aya kunan. Gye trotem kama kwa bela bela aya gani kuna ki lipopo het toho gye chukwe stam kawa yike gani kuna kwa n. Chide gansin agya kamsin, teke yati gye rang kwe mama dawa, ke gani kuna kwa n. Satar dan akam, hulanti gye rang kwe kunisa gansin gya kam kama kwe sing uan. Hula yang he toho yang ti gye rang kwe stam bayi, ke gani kuna kwa n. Minister yang hegia wa khason hiti aywa Dr. Aaron Macholedi gyan ya ta ke sig gira twistam kawai ke khuyi ai kunan anali Moses gyan ha o ka khisi

En so aan en so voorts. Dit was Christa Ludwig as Ortrud in Lohengrin. En die orkest was onder leiding van Dr. Karel Böhm. Nou van Brabant na Parijs. Candide van Voltaire. Nou natuurlijk later as een operette verwerk die muziek geskryf door Leonard Bernstein. En van die woorde door Lillian Hellman, denk ik. Net om te wys dat sy 'n besondere humorsin ook het. Hier is Christa Ludwig met die orkes onder leiding van Leonard Bernstein self en met I Am Easily Assimilated uit Candide. En die woorde is deur Leonard Bernstein en sy vrou Felicia Montealegre.

uitbundige Christa Ludwig, samen met die Londense symfonieorkest en koor onder leiding van Leonard Bernstein zelf, met I Am Easily Assimilated uit Candide van Bernstein. Een veelzijdige mezzo-dramatische sopraan-liedersangeres, wat verlede zaterdag op die 24ste april in die ouderdom van 93 oorlede is. Die wereld is armer zonder haar. I Am Easily Assimilated kom uit, soos gesê, Candide, en het word gesing door die karakter met die naam van Cunegonde. Klink altijd vir my soos een of ander seksuele mistasting. Maar in elk geval, sy is nou wat hy so noem, a demi-mondaine. Dit is nou eintlik maar net die mooi naam vir 'n prachtige jong dame wat haar lyflike gunste verkwansel vir juwele, geld en 'n goeie lewenstyl. Nou die ander aria wat Cunegonde sing is Glitter and Be Gay. Maar voor dit nou een klomp onverwachte myocardiale infarcties in die noorde ontketen, dit beteken eintlik maar net skitter en wees vrolik. Die sangeres waarna ons nou luister, het een nou verbintenis met Christa Ludwig gehad. Sy is onder andere die peetma van een van Ludwigse kinders. En sy en Christa het gereeld saam sit en hekel achter die skerms, terwyl hulle wag om op te tree in 'n lang opera. Mimi Koertse en Christa Ludwig was destijds collega's in die middel en laat 50s by die Weense Staatsopera. En hier is Mimi's opname van Glitter and Be Gay. Dit is in Duits gesing, maar dit is een beetje tong in die kies van Cunegonde wat sing Skitter en wees vrolik, dit is die rol wat ek speel. Hier is ek in Parijs, Frankrijk, my onsterflike siel gedwing tot wereldsede. Perels en ringe met robijne, hoe kan wereldse besittings vergoed vir verlore eer, gekoop teen so'n prys? Armbande, gouwe hangerkies, kan hulle dalk my trane afdroog? Kan die suiverste diamant my naam ook suiver?

Die Sinfonia of London onder leiding van Sir John Barbirolli en die Larghetto uit Edward Elgar's Serenade voor Strijkers. In teenstelling met die vloeiendheid en die delicaatheid van die Elgar is daar ook Jesse Norman.

Repentir, wat ik aanneem, betekent verootmoediging van Charles Gounod. Kijk, hij was een redelijke godsdienstige man, maar hij was ook een ijverige zondaar. Ik hoop dus hij op die rechte plek uitgekomen. Jesse Norman, samen met die Koninklijke Philharmonische Orkest onder leiding van Alexander Gibson. In tegenstelling met die kracht van Norman is daar die elegantie van Ferruccio Tagliavini.

Jussi Björling met Tornera van Karel Schöberg. En nou ja, dat is tijd om af te sluiten. Ik zie die afgelopen ruk was daar op die sociale media een groot gedoente. Die drie zoons dan nou van Pavarotti, Domingo en Carreras het dan nou saam gesing en dit het nou nogal een gefladder in die hoenderhok veroorzaak. Al belanghebbende wie sy seun nie daar was, nie was moeder Mazawati. En toe op die oeind lek het vir my was het nou maar net een publiciteitsfoefie vir Il Volo, wat een Italiaanse groepie is wat opera sing en hulle noem dit popera. Klink vir my precies na die rechte woord vir Il Volo. En op daar die vriendskaplike noot moet ons sê alles van die mooiste tot aanstaande sondag. Mag die meetsnoere vir u in lieflike plekke val, blaas hoog die vlam, wees goed vir die naaste. En alles van die heel mooiste tot aanstaande sondag. Tot ziens.